As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

voor jou gezoek. Toen vond ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

Als die zon of weer een van mij komt aan. Jij zei was, dan sta lichter.

zag je zo. Dat wat je op je doet. Als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

stress, zeg ik zo. Dat wat je bakje doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, stappenroutes in Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

0: kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plammers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plammers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plammers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
3: Johan Plammers!

beschrijf me. Kan mijn story niet meer zonder jou beschrijf me. Mijn lieve lijfie.

Robert Plant, Alison Krauss, please read the letter. Maandag vir mooi musiek op die Picnic Drive. Goeiemiddag. Chris de Burg, een beetje vroeger dan aan die einde van Etty's program. Zo aan die mooie is in een rij. En ek het afgeskop met John Rock Prophet's Madeline. Goed om samen met jy te wees op hierdie maandagmiddag. Dank je Etty en Kalitz met zijn middag samen zijn. Morgen terug. Je weet ons al selle tijd, selle plek. So lekker luister, Stasie, ek saam tot so net voor 6, weer om die draai, sportnies, ons kyk na jou topic, bokant van die uur, en jou hartstaf kom ek nog jou kant toe. Kiki kyk ook, amper vergeet ek van Kiki kyk, ja natuurlijk, ons sal kyk na wat sy Kiki ek vir jou vandag gaan probeer vang mee, maar jylle is toch te slim, is baie min dat ek gaan wen, ek dink so. Saan met die muziek, ons hou mooi, is Johannes Kerkel, en hy sing vir ons, dis net jy.

Dispatch 1320, West London 1521, Fort Beaufort 920, Graaf-Reinet 920, Gramstad 1122, Jeffreys Bay 1420, Mthatha 821, Port Alfred 1420, Port Elizabeth 1420, Port St. John's 1422, Queenstown 519 en uit de naag 1321. Dis jou weer dinge vanmôre, Dinsdag die 14de Julie.

Bibbega, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Ek het gespeel op vaste lande, selfs eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai

Het was net daar jaar. Het jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Je is mijn zijde kruis als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor. Je is mijn hand in die donker, je is die stem wat ik wil hoor.

Mensen kop, skullerij. Vaderhuis, zonder mijn moeder, zei hij. Elke huis met zijn kruis, met haar bieren die rechtervuist. Hij kent die leven en hij is wereldwijs. Voor een boomtak in die straat hangt zijn motor engine zondag laat. Ze helpt hem ook en haar krippel in mijn rok. Voor die dashboard groeit een grasperk. En achter is een groot windvlek.

Vera. Tot diep laat na die middernacht schoffel hij en Poppy bij Blapsfontein. Zij is Cherry en Baby, zij zijn er en zij is liever om. Achter op die zaal kan die wereld maar kom. Hij is geboos met zijn droom en zijn spieren rollen blink. Tatoeën op die borst van een groot schip wat zinkt.

Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Wel, my bene het mooi fris geword van alleen gereierij. En my meisie, man, sy het huge geword van alleen gevreierij.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.